0: Music Matters.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Blijft het droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
0: Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ramen, deuren, veranda's?
2: Lijnaars Aluminium.
3: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement, maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e.

0: Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de zesde plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden. Music matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
0: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
2: Kop
1: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: The Daily Classics. Music matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
5: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
4: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gisteren

0: Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement, maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
0: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Het komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
2: Indrukwekkend. Benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren. Maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
3: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
0: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Franke. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
5: VV Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
5: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
5: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Discamedia, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, nadat een Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
4: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
3: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
5: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
6: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
7: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama. Dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land,

0: met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden. VV Music Matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: De mist je datjes van Connections.
3: New York, zalig hè, die boutiques in Williamsburg.
4: Miljard gemist.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
7: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
6: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.
4: Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiek.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
11: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Nee, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Music matters. Yeah. Really classics.
8: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

0: nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten en dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben en die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
1: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
2: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
1: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt, lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden. Music Matters.
3: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Daily Classics.

0: Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Music Matters. Willy.

0: Bosch wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
0: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Kop
6: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: De Superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Music Matters. Really Classics.

0: voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
5: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben en die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
4: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perard.
6: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
4: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
2: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Vivi Classics.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De mistje-datjes van Connections.
3: Allee, de US of A.
4: Ja.
3: De moeite zeker.
4: Oh, dat is echt crazy.
3: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
4: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, spijtig. Maar toch zeker al Alcatraz bezocht?
4: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
3: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
4: Nee, gemist.
3: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Alsof.
6: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinhards Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
7: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
8: Music matters. The Daily Classics.

0: Rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
1: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
0: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyad zijn geleden van begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden. Music matters.
3: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij?
1: Santé!
0: Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, wat was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
5: Het gaat onder andere over een jongen van 16. Die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
4: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak.

0: kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
1: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
2: Music matters. Non-stop. De

0: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Hurman. Zet de puntjes op de O.
0: Ontdek nu de Hurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hurman.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Ramen, deuren, veranda's?
7: Lijnaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Willy.
7: Music.
6: Willy. Classics.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
7: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer, door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
6: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de 3e aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Petsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Ramen, deuren, verandas? Reinhards
2: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
3: Music Matters. Willy.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Dat is goeie business. En pleasure.
2: Info op telenet.be.
3: Ja, dat wordt weer overwerken.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is om ver genoeg van een oplossing te staan.
2: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
4: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
2: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
5: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
2: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen, omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Pauline. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: De Mr. Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjoe, dat heb ik gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
17: Hörman. Zet de puntjes op de O.
16: Ontdek nu de Hörman-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörman.be.

0: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
1: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
1: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
4: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
6: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
4: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
7: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, van, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
4: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: ontsnapping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, wat was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op eetjas.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Ramen, deuren, verandas.
8: Reinhards Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.

Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, van, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Uitheverlee Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrennen de Noord-Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
4: Ik denk dat voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
2: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: op.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. The Daily Classics. Music Matters.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti en Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijk spel thuis tegen Oud-Heverlee-Leuven. Unionspeler Camille van de Perre.
3: Ondermaatse eerste helft, denk dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerste helft dat ik de punten heb verloren.
2: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
1: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Daily Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
2: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Daily Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
2: De Wever zegt dat er op korte termijn mijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Hellegter in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten. Er raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
1: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Geen State of the Union dinsdag in het parlement. Dat heeft premier Bart De Wever zelf aangekondigd. Die wordt uitgesteld omdat er geen zicht is op een begrotingsakkoord. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: In Saudi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saudi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
1: Music matters. Non-stop. De grootste.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Bij de NMBS is een 24-uren staking begonnen. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Daardoor rijden er minder treinen, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. Ook onder meer bij de lijn wordt er morgen gestaakt. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft het gebrand in een noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten, al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. In Kharkiv is een warmtekrachtcentrale aangevallen en in Kiev een elektriciteitscentrale. Daar zitten verschillende wijken zonder stroom. Volgens Zelensky gebeurden de aanvallen na de aankondiging van een zogenaamde energiewapenstilstand door de Amerikaanse president Trump. Hij zei dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties niet meer zouden aanvallen. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.